veld waar hij staan. Roep Zuid-Afrika zijn naam. Groen op goud moet hij blij. Los die bok voor jou en mij. Zo laat hem staan, laat hem staan. Laat de land droom van zijn naam.

is hij meest vertrouwd. En die wolken schiet hier rond de bergen voor een schrijf. Maar voor mij stel jij om die bossie leeg.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

smarba, där i lyftet allt saloprack, dess broberostet åt starvens tubbe var. En dan bäre jag det seinach, en i hartse diepste kluis, och ju naste på avstand med i fäls. Maar is die goeders wat mens weg heer, wat jou rijk maak. En is daarmee dat jy mense om jou raak. Maar wat beteken liefde, as jy dit nie gaan gebruik nie, of een blomse geer, as niemand.

eindelijk zo eenvoudig en toch allemaal murmureer. Van die liefde het een les wat bij een man van ons ooit leer. Jij kan nie liefde optel soos een boek al balanceer nie. Van die liefdeswinse som bly omgekeerd. Maar is die goeders wat mens weggee wat jou rijk maak? En is daarmee dat jy mense om jou raak?

die bulle in Spanje bekleed. Verlief raak op een meisie in Marseille. Wou die wijte van Grand Canyon kijk. Saam met Neil Armstrong na die volmaan reek. Daar was so baie plekke om te soek. Soveel avonture om te boek. Toe was ek een kind, gedink soos een kind, gegloos soos

kreet. Al wordt ze eerste wachel trip, sissie ze haasbek lach. Tran in elkse eerste schooldag, bleef je zo met trick uitslag.

braaitang zweer ek getrouw. Om my broerse glasie altyd vol te hou. In my een hand een doppie en in die ander een is ys.

0: wasmachine loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voor by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
3: Book your service today.
2: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647.

0: Meister FM Nice.
1: Jonis artikels in hierdie bulletin, apartheidsera polisieman bestempel Steve Biko as aggressief en donderstorms kan Springbok All Black stryd, boe moeilik. Dit is nou so skyns net na 10 uur en ek is Jan Diedriks met jou volledige en laaste nuusbulletin vir die naweek. Hartlike goeiemôre. Die voormalige polisiebeampte uit die apartheidsera Daniel Siebert beweer dat sy... Die voormalige polisiebeampte uit die apartheidsera Daniel

En dit was daar gewees, Jacques de Vriester met Roer en jou voet. En dit is nou amptelik tyd om te begin met hierdie week se Luister FM Top 20 Treffer Parade. En vandag se Top 20 samenvatting, twee splinter nuwe toetreders wat ongelukkig twee uittreetreffers vir van dese week beteken. 9 snitte wat opwaarts beweeg, 6 snitte beweeg afwaarts en 3 bly onveranderd in hulle selfde posisies as laasweek. Ons twee uittreetreffers hierdie week, ongelukkig, een van twee, Demi Lee Moore met Daai Gevoel.

ons eerste van twee uittreetreffers hierdie week op die Luister FM Top 20 trefferparade. En ons tweede en laaste uittreetreffer hierdie week, Bella met Mis Jy My Al.

0: Amen.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
3: Nummer 12.

0: nummer 9. Die chat moet loop.
1: Die koel is deur die kerk, ons gaan maar harder moet werk. Die kalf is in die put, ons gaan maar handjie by moet sit. Die is daar voor politiek, soos iets uit de vlucht.

0: En dit was hierdie week se tweede posisie. Dit gaan aan Leon Schuster met miljoene hande vir Asie net voor het zon. Sonnek is in duet met Carlien van Jaarsveld met oor mekaar vir me. Kar. En in die vierde posisie Rian Benani met lof en in die vijfde posisie Bartu met sink in die hemel in. Tijd vir my nou om te groet John Dirker vat oor tussen 12 en 3 met sy program Skatkis. Rechtstreeks hier van die Van Stalrens Rivier Boerevereniging met hulle landbouskou waarmee hulle besig is. En nog, ek weet nie hoe ver die veiling is nie en die poikiekoskompetisie is ook amper klaar. En jy is nog meer as welkom met draai te kom maak. Nog baie stalletjies, baie kos en baie geselligheid. Van my kant af tot en met volgende week sal selfde plek. Vir twee weke in een reis speel ek uit met appelse genade water in die eerste posisie. Van my kant af los ek lief met die woorde, tough times don't last but tough people do. So cheers vir eers.
1: En hier is nummer 1.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: Prachtige klanken van Pussycat, getiteld Hey Joe. En dan zie ik Dion Gerber is ingeschakeld. Ik wonder of die man ingeschakeld is daar vanaf die golfbaan. Hij is ons golfer. Hij is ons golfer van die skatkis.
1: John, dit is Dion Gerber hier zo. Goeiemiddag. Jammer, ik het verlede week binnen. Wat een goeie golfbaan. Ons het ons maand in een competitie gespeeld. Die, ja, hulle noem die double P competitie daar op uiterna, golfbaan. En ek het julle net gemis. John, toe jy bid, toe klim ek in die motor. Toe stuur ek vinnige boodskapie, een voice note. Dankie vir die program en love you en alles, maar ek denk jy het hom net gemis. Maar het is lekker om ingeskakeld te wees vandag. Lekker rustig in die huis, hier in die kombuis. Ja, John, baie dankie vir jou tyd. Groet aan al ons skatkis familie. Dankie dat jy in ons huis is met die lekker warm stem van jou, John, met die koue hier buiten. Ja, my vier voete lê langs my, John. Oh, baie lief vir hulle. En natuurlijk hulle vir ons ook. En ja, wat sal een mens sonder hulle doen? Ek kan nie eens daaraan dink nie, my hart word sommer klein. Maar John, jy moet veilig ry, lekker warm bly. Ach, as jy vir ons ou lekker oud trefferkie kan speel van Baby Blue van die Piker Selection, sal ek het baie waardeer, John, maar groete en goed gaan. Cheers, Dion.
0: Baie dankie, Dion. Dit is een voorreg om jou deel te kan hê van ons skatkis familie. Lekker om my stem van jou te hoor.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

So toevallig, 11 jaar terug, op die 5de September 2015, Luister FM die heel eerste keer die liggolwe betree. En het was toevallig ook een saterdag gewees, nee. Destijds een program wat ons gedoen het daarsom, was die heel eerste officiële program wat uitgegaan het op Luister FM. Het is my een groot eer om vandag saam met julle te keier op hierdie lieflike, vierige dag van Luister FM, nee. Natuurlijk het ons vir jou propvol program vandag. Ek gedink, ons is in 'n feesvier. Gees vandag, sal ek nou maar sê, nee. Ek het natuurlijk veel en lekker boere muziek gelaai. Daar's country muziek wat ook op pad is. Maar so tussendeur het ek lekker Afrikaanse treffers. En mengel muskardoes treffers natuurlijk, soos ouder gewoonte. Maar vandag gaan ons net lekker feesvier. Vandag wil ek graag by jou weet, ek kan my boodskap instuur in die atelier 082-33-3367. Ek wil weet vandag by jou, van wanneer af het jy begin om Luister FM te luister? Ek moet die jaartal daar afby sit vir my. En van waar af luister jy na Luister FM? Luister FM te luister, ek moet die jaartal daar afby sit vir my. En van waar af luister jy na

As Werner Luca ter Blanche met Boere Suikerbossie, net hier op Luister FM. Slyf skuif met die kuifse met Myrie aan stryd om. Baie dankie van die boodskap wat deurkom hier so op die WhatsApp-lijn, julle. Dis lieflik om te sien. Baie, baie dankie, julle, dat julle saam met my gesels vandag op Luister FM se verjaarsdag, nee.

Dat is Fat Man met een hengel bij de ijs. Kom eens kijken of ik iemand zie is of mij op je WhatsApp-lijn. Is bij een boodschap voor jullie. Middag, my ou sexy vriend. Ag, hoor nou net dag. Baie dankie, man. Ek luister al vandag een af. Veilige tuiskoms later. Baie dankie, Karin, vir jou boodskapie. Arian, ons het in 2018 PE toegekom en luister 24/7 na julle van vanaf 2019. Ons bly tans in Kabega Park. Baie geluk aan Luister FM met julle wonderlike radiostasie. Mag hierdie 11de verjaarsdag vir almal die stasie, by die stasie van die omroeper tot die agtergrondspan en al die loyale luisteraars 'n groot feesdag wees. Kom van Karen Brits af daar se baie dankie Karen vir jou boodskapie. Middag Rian, ek wil net baie geluk sê aan al die omroepers wat Luister FM so gewild maak die afgelope 11 jaar. Baie dankie vir julle toewyding. Julle is die beste. Ek luister seker nou al vanaf 2023. En was nog nooit spyt nie. Dankie Wander van Sail van die Baai. Die Baai. Hierdie luisteraar sê vir my vanaf dag 1. 11 jaar, baie geluk luister, FM, ons lekker luisterstasie. Ek kom van Pere af daar, baie dankie Pere.

0: Country musiek van die hartsnare raak. Net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke saterdag tussen 3 en 6. Net hier op Luister FM.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Chantel Williams, I Don't Wanna Play House. Net voor het ons geluister na Alan Jackson, daar is met Chattahoochee. Net hier op Live Skyf met die Kuif, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie, 89.6 en 90.6 FM. My naam is Rian Strydom en ek kuis om met jou tot en met so voor 6 vanavond. Hier is Freddy Nest volgende met Krummelpap, jou lekker ding.

0: Live skuif met die kuif, want goeie musiek rok nooit oud nie.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Is Irene Louise van Wyk daar so met Tekkies Brand, net voor het Johnny Cash en Tennessee Flat Top Box. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie is live skuif met die keus saam met my, Rian Strydom, tot om het so voor 6 vanavond. Bly ingeskakel vir Daniel Strydom, wat net na my die microfoon gaan vat. Ons gaan nou al groetie, volgende aan die beurt is het Ivan Roo en is nou 5:00 op die kop.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dis Lady A met Hey Bartender. 6 minute net na 5 nou hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Jy's ingeskakel by Skuif met die Kuif. 89.6 en 90.6 FM. En ons gaan volgende bietjie luister daarna Jack Parrow en Kazel is volgende met Horstokke Los. En julle kan nog boodskappe vir my deurstuur op die WhatsApp line. Dis 082-333-667. Hier gaan ons.
1: Luister FM.
2: When you talk about the chocolate, you think about something that flats you very.

Ek gou van kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ek gou van

kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Feta cheddar mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Feta cheddar mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ek hou van

0: Dis Joe Black net hier op Luister FM 89.6 en 90.6 FM en op www.luisterfm.co.za. Baie dankie dat jy saam met ons kuier vanaand hier op Live Skuif met die Kuif. Net nou my is het Daniel Strydom wat jy verder gevat met Saterdag Sizzle. Ons het pas geluister na Joe Black met Skepe net voor het Blackie Swart met Liewe Lulu en Jay Daso met 2. Kom ons gaan voort. Joe Foster is volgende.
1: As jy

0: Luister FM.
1: Gooi je issues op je stoep. Los je backchat bij de deur. Wanneer jij ziet wat ons ziet, is het heel te mal te klein voor je houding en jouw treur.

Brian Benardi daarso met Kiza Jy. Jean Boucher net voor het hou die smal vir my en Joe Foster met Mona Lisa. 5 September 2015 het ek my heel eerste uitsending ooit op Luister FM gedoen. Vandag, soveel jare later, is het vir my so ongelooflik speciaal om terug te kyk op daardie reis, nee, op hierdie reis waarop ek tans is. Nee. Aan elke luisteraar wat hierdie jare ingeskakel het, baie, baie dankie. Julle is die hart van wat ons doen. Nee. En aan elke aanbieder wat deel is van Luister FM, dankie vir julle passie, julle stemme en die muziek wat julle met die hele wereld deel. Nee, want ons het luister ons van reg oor die wereld. Gelukkige verjaarsdag, Luister FM. Mag daar nog baie jare van radio, muziek en mooie herinneringe voorlê. Van my kant af, Rian Strydom, groet ek vir jou. Tot volgende week. Selfe plek, selfe tyd, net hier op Luisterskuif met die kuif. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Lief jou dieper as jy sê. Tot ziens.

is of bitter maar, of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hy is wit in korte diens. Die biervrouw aan die oorkant, sy laat niks ongezien. Die vrouwens gryp net hare, slaan een man met isambreel. Die man met net een been, verbeel om nog een been.

Adam Smith, the only thing that looks good on me is you. Early Beam at Benton, Jay met Trots Afrikaans en Kurt Darren met Hallo my Mikey, hoe gaan dit? Een boodskap hier so van Louise dat hier gekom het, hallo, jou gemis laas week, ek is hier, is jy daarom vanavond op jou pos en nogal op, luister FM se verjaarsdag ook nog, lekker man, lekker, kom van Louise, is ook my plek, mooie Griekenland, nog my droom daardie, en kom van Louise, ek stem Louise, Griekenland is ook verskrikkelijk, verskrikkelijk mooi. Maar nou ja, ons gaan nog lekker muziek vir jou maak, hier so op jou lekker luister, stasie, dis amper tyd vir my om jou te groet, maar nie te min, ons maak. Ek sê, away, stay, look, ons a lucky day, en op ons is gang langs a lekker lane.

van Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op een groot oud plaas, haar pa een boersie en haar ma een skot.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verf

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

iemand al gewonder wat met die aliens gebeur? Of hulle ergens dopvat en ook in hulle skeer? Een sigaret is sterk daar, of rook hulle dalk net herbs? Gebruik hulle een fluitje of een microchip met vir?

Spoiler Oksa'yla Enbusta'yla Metal Pasi Hidya O Fulele Öfiyer Asya Tumbo Mos Platfiyer Eetlo Gymnasiums En Spiere van Metal Rijul op na Drivings Sitlo Kmaisies op die paal.

Zij is nou weg, je voelt mij slecht. Dit is mijn plek om je op te leggen. Jij moet onhoog.

snow. Maak jezelf toch zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooi en jouw gezicht.

Luister FM. Daar is een meisie, soos een vee, wat mij die wijsie in woorden gee. Want saam met Carla wen ek grond, word elke dag een klein verbond. Een speelgitaarkie, toormsuk, op net een snaarkie, magnifiek. Want saam met Carla wen ek grond, word elke dag een klein verbond. Sy maak my woorden en sy sing, ek vind akkoorde sonder lin. Want saam met Carla wen ek grond, word elke dag een klein verbond. So sit en tinkie, so fijn is sy.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

gezien het niet. Ik weet niet, ik wou niet, dat wist niet. Het gekies om te draaien. Gekies om terug te staan.